Naar ik zo dikke zijde, en ik wil je tien. Onaka even like kopie jangela, onaka even like kopie een appel. Naar ik zo dat. Ik heb een zoek zo dat. Taman de even nailing aan je te komen, en ik wil je. Naar ik had de raak hot te geven. Kan je me nog zo wat over tien? Makkundak saali wattinni appersuqatta orluti piraagum naluyamin